Moabera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene schulhan en welkom te heiten on dingsdag, September den 8. Die kennet verstoen dat de treene schultiet kon anverhafs onkomen voor families en wie waan junt helpen roed feilen voor dessen evergangstiet. Wie han all de wichtigste information topje sommelt om junt roed te merken. Wann die nie te ons omgeeng san, feng uit wat wie onterbeiden han. Je kan all de information fingen bij de website am.sby.ca/back-to-school-26.